Bale godar in is aan. Denk ik, maar uit is aan. En wie denk ik, godar ken. Je malbata pachuk adersim is maar, denk ik, Sandia. En wie denk ik, godar bekend werd geren.